0: ziet er een beetje lekker vlot en zo uit. Ja. Ja.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Wartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard. Aus Dänemark, Greta van Vliet mit Black Smoke Rising. Hier bei mir, Pirate Time.